0: Op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

De Rubettes waren dat uit de jaren 70 en de Jukebox Jive. En het blijven maar van die lekkere plaatjes die je gewoon steeds maar weer opnieuw kunt opzetten en met heel veel plezier mee kan fluiten en neurien. Nou ja, je moet het ook wel maar een paar keer gehoord hebben en zeker bij een bepaalde leeftijd zul je dat waarschijnlijk niet meer kennen. Maar goed, het is wel een lekkere plaat. Herontdekken we hem maar, laten we het zo maar zeggen. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai een paar van jou oud en nieuw of wisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. En de Cats, ook zij hebben een jukebox. En gooi daar een dubbeltje in. En ja, dan komt Lia daar vandaan. En Why, en Marion, en zoveel andere platen van de Cats. Geniet ervan.

Een hele trits hits van de Cats. En we hoorden Leah Y, Marion en Where Have I Been Wrong. En uiteraard de Jukebox. Ja, dan hebben we... Ik weet niet, iemand die katten heet, die kent dit verhaal waarschijnlijk wel. Dat een bepaalde kat zomaar altijd overal heen gaat daar waar jij bent. Daar is hij dus ook, of zij. En ze blijven je maar volgen en ze zullen alles zien...

0: Vuurrenk, Simiautra en Miauwtrek van deze grappige kat eigenlijk. Where you go, I go. Muziek van Frank Sinatra, na 1961 toe. Kleine stap, denk ik, wel een flinke stap in de tijd. Want 1961 is wel een tijdje terug, toch? Hier is My Way.
1: 1969.

0: Ah, ik wou ook deze plaat geschreven had.
1: Yes, it was mine.
0: Stinkend rijk zou ik zijn geweest. My Way, Frank Sinatra, 1969. Naar 1991 toe met Shola Ama. Dit is You Might Need Somebody.

0: Strijd te schrijven deze week is een jaren 50 rocker Marty Wilde, de vader van Kim, met Can't Stand Losing You.
1: Cindy, Peter

Robert Palmer en Johnny and Mary. En een paar met een lekker tempo erin. Heerlijk om weer terug te horen. Muziek van Kayak. In 2025 kwam de CD uit. Back to Shore. Een live CD. Dubbel CD. Waarop flink veel successen van Kayak opstaan. We gaan luisteren naar deze Starlight Dancer. De laatste.

moeten we nog steeds aan wennen, die laatste editie van Kajak met heel andere stemmen en muzikanten. Toch een beetje, nou goed, we hoorden Starlight Dancer, of course van die CD Back to Shore van Kajak. Live in Hilversum was deze opname. Muziek van 1985, het is CD en The Sweetest Taboo.

Die hebben niet eens in de gaten. Zo gaaf gedaan en ook zo'n sterk nummer. In 1972 hoorden we Skylark en Wildflower. Maar je hoorde hem in de 6 minuten versie. Oorspronkelijk is hij maar 4 minuten. Ja, dan hebben we iemand die is een grote fan van een bepaald ijsje. Het is Valentine. In 2006 schreef hij er zelfs een opus voor. De Magnum Opus.

magistrale muziek aan het begin van Dekker Radio. Dan Hartman en Relight My Fire. Dat is al hartstikke oud, uit 1979 namelijk. Heel leuk dat je erbij bent. Dekker Radio van start. Met Paul Jong gaan we verder. En Love of the Common People.

0: Hummer van een paar maanden geleden nog maar. Jan Dulles en Mel van de Vintage Future. Die kennen we toch wel. En Broken Strings. Niet Wings, hè? Dat kan natuurlijk ook nog. Maar goed, Dekker Radio gaat verder met kwaliteitsmuziek.
1: Mambo nummer 6.
0: Oma Henk. Met de Mambo nummer 6. Uit 1999. Krankzinnig gezongen.
2: Wat denk je? Sta ik bij de IT voor de deur, hebben ze hem dichtgespijkerd. Dus ik naar de Roxy, is die afgebrand. Ik denk ik ga het eens verderop kijken. Dus ik loop even.

Eventjes terug naar de jaren 70 met Pacific Gas and Electric, zo noemen ze. And are you ready? Nou, we waren er wel klaar voor. Wat een lange eigenlijk, hè? Bekker Radio met Bluff en Ilse de Lange. Een live optreden in Zeeland. In 2014 is deze opgenomen. Open je ogen.

0: Dat je daar zo vrolijk over kunt zingen, hè? Over een another rainy day en dan een regenachtige dag in New York City. Maar ja, het is daar in de zomer heel erg warm. Dus af en toe is zo'n buitje wel welkom, denk ik. Dekker Radio gaat even schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Een 1-2-3'tje uit 1966 van Len Barry. 1-2-3 bij Dekker Radio deel 2 ben je. En we hebben er 3 achter elkaar. Secret Rendezvous met Say the Word, dadelijk. Maar eerst deze oude van de groep Shack Attack. Titel Nightbirds.

bijzonder nummer van 2 jaar terug. Secret Rendezvous noemen ze zich. Say the word. Knalboom uit en weg zijn ze. Ja toch? Dat waren de 3 achter elkaar. En nu gaan we naar Italië. Laura Pausini met Vida di me.

Italiaanse zangeres Laura Pausini hoor je met Fidati di me. Ik denk dat het betekent vertrouw mij maar. Toch? Ja. En als het niet zo is, hoor ik het graag. Ja, toch? Bekker Radio met Snelle en Bente. Leuke combinatie hoor. En hun versie van Stiekem gedanst.

aanstekelijk nummer is dat. Chocolade ging het over. Eva de Rovere in het Frans. En er is hier in de hele studio geen stukje chocolade bekend. Jammer is dat toch? Ja. Jammer hè? Bekker heeft pech. Hier is Treintje Oosterhuis. Is dit alles, zegt ze?

0: Ja, dit is alles. Treintje Oosterhuis. Ze noemen er ook wel eens Little Train Oosterhuis. Ik moet even voortmaken.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Want we hebben nog wat zonlicht bij nacht. Ik vind het knap hoor. Dat kan alleen in Duitsland blijkbaar. We gaan naar 2011. En een leuke hit voor Ralf Zellner.

Zo, wat zit erop? Ja, ik moet afscheid nemen. Het uur is bijna voorbij. Ik zeg graag tot de volgende Dekkerradio maar weer. Ik laat je achter bij het orkest van Earl Clue uit Amerika. En het nummer Night Song. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, dag, toedeloe.

Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond. Jan Berg.

Dat is hem dan op de opening. Programma Bond van vandaag. Deze heerlijke gouden oude uit het jaar 1983. Casey en de Sunshine Band worden hier. Give It Up, de titel van de plaat. Maar wij geven het nu op. Hartelijk welkom. Jan Berg is de naam en ik draai ze voor u het komende uur. En ik hoop dat u er ook bij blijft. Zorg ik weer voor de muziek zoals vertrouwd.

0: De muziek van Sophie and the Giants, A Little Bit Wild. 2025 muziek was dat. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1968, de Beatles. Dit is...

0: Eventjes ver terug in de tijd met deze van The Fabulous Four, The Beatles uit 1968. Glass Onion, een wat minder bekend nummer, maar toch ook weer eens een keer leuk om te draaien in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Inderdaad, in de beste mix zijn we in het jaar 2002 met muziek van Atomic Kitten. Dat hebben we voor u klaar liggen. Daar komt-ie, deze The Last Goodbye.

0: En dat was hem deze, The Last Goodbye, muziek van Atomic Kitten 2002, muziek is dat overigens. Wij gaan naar 2013.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: En dat gaan we natuurlijk doen, uiteraard met muziek. Demi Lovato, Heart Attack.

0: Demi Lovato en haar heart attack. Ja, dat kun je beter maar niet hebben. Laten we het maar bij gezond houden.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het werk van de classic illustration. Dit is Come Back to Me. Met een jaren 70 sound erin.

0: Magical Classic Illustration Come Back to Me.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Een hit uit het jaar 1990, deze van Douceau uit België. Dit is Louise.

0: Muziek uit 1989 is van Clouseau. Dit was Louise.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met Joe Cocker uit 1972. De man is inmiddels ook al niet meer. Maar maakte lekkere muziek zoals deze. Feeling alright. Voelt u zich ook lekker? Mooi, dat moeten we dan zo houden vandaag.

I Feel Good, James Brown, Living in America, hoorde u voorbij komen. Muziek uit 1986, hier in de Bonte Muziekverzameling. Hedendaagse muziek hier zo van Dave & Terms. Dit is The Rain Dance.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave and Terms met The Rain Dance.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 60.
1: Ja, terug in de tijd met oude meuk. 1962, Nederlandstalig. Anneke Grunendel. En het lied van Het Brandende Zand.

0: Ja, echt een oude meuk. 1962, deze van Anneke Grunlo. Dit was Brandend Zand.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Op naar 2009 met Destine. Dit is Stars.

0: Dames en heren, een leuke nieuwe plaat van Patrick Skywall.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Ja, het is hartstikke gezellig. Dag u van deze Chef Special uit 2018. Nicotine.

muziek van Chef Special uit 2018, het nummer Nicotine. Vanochtend weer aan het eind van het programma Bond voor vandaag. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gebracht. Reageer op het programma kan altijd. janberg.radio@gmail.com en stel de rest wat daarvoor open staat. Rest mij u een hele fijne dag toe te wensen en nog heel veel leuke activiteiten. Kort vertel ik u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 1979, Dan Hartman en Instant Replay. Daar nog een nieuwtje van Florence Somerville, Fearless. En instrumentaal viel hem op met muziek uit 1979, Conquistador en Aqua. Ik zeg op dit moment bedankt voor het luisteren. De groetjes en wat mij betreft heel graag weer tot een volgende Bond.

Terug uit 1984, Matthijs van Madonna Holiday, de titel van de plaat. En ik zeg weer om hartelijk welkom bij deze aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai ze voor u het komende uur, zoals ik deze somber. Dit is Home Record.

0: Dus je hoort ook de muziek van 2026 hier in het programma. Deze van Somber, de Home Wrecker, was de titel van deze plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Inderdaad, met oude meuk. We gaan naar 1964. Wiggle 5 en de Mockingbird heert

0: Legal 5 uit 1964, deze opname Mockingbird Hill was de titel. Hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2002 met Billy Crawford. When you think about me.

0: you wanna get with me.
1: Billy Crawford alweer terug uit het jaar 2002. When you think about me.
2: De magische muziekselectie. Hier en nu.
1: 5 Seconds of Summer. Want You Back. Muziek van 2018.

0: De 2018 muziek van 5 Seconds of Summer, Want You Back, was de titel van de plaat. Zullen we weer eens wat nieuws gaan draaien?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw nummer hier van Jim Wishman. Dit is Jamie, Jim James.

0: Jamie Jim en James. Dit was de nieuwe plaat van Jim Wishman. U hoort het in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 1970.

0: Waar de Cardigans en Lafoel.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. We gaan naar het jaar 1978. Een grote disco-hit uit dat jaar. Deze van Chic. Ja, Bernard Edwards onder andere in die band. Met het kenmerkende gitaartje natuurlijk daarin. Het nummer wat we gaan draaien is Le Freak.

Ja, 1987 hier zo op Paul Simon hadden we The Boy in the Bubble. Ja, je zit maar in een bubbel en een bubbel kan springen, dus daar moet je altijd voorzichtig mee omgaan. U bent er nog steeds bij, de Bonte Muziekverzameling. Sienna Cipro hier zo, met haar nummer The Visitor.

0: Prachtige plaat van Sienna Spiro. Dit was The Visitor.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Met andere woorden, oude meuk weer zo. We gaan naar 1969 met Jackie DeShannon. Put a little love in your heart.

0: Ja, wat meer liefde in deze wereld zou helemaal geen kwaad kunnen natuurlijk. Hè. Dit was Jackie DeShannon, terug in het jaar 1969. Put a little love in your heart.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2002 met Pink, Just Like a Pill.

0: Nee, het is een pilletje. Just like a pill, als we dat eens vrij vertalen. Dit was Pink.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we. Ja, muziek waar je van kan rillen natuurlijk. World War, de titel van de plaat. Dit is Richie Spice. Laten we hopen dat het niet zo ver komt.

0: Ja, de muziek klinkt heel gezellig. De titel wat minder. World War, dat was Richie Spice. Even gewoon lekker reggae muziek in het programma.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: We gaan naar 2013 met Niels Geuzenbroek. Take Your Time, Girl.

2013 alweer. Lang geleden, Niels Geuzebroek, Take Your Time, Girl. Zijn vriendin was toen in verwachting van haar het hartkloppen in de plaat. Maar goed, dit was hem in ieder geval alvast weer. Het programma Bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier de plaatjes voor u uitgezocht en gedraaid. Reageren kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u nog een hele fijne dag met leuke dingen. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar ik ermee uitga. Allereerst ga ik naar 978 met Mistral, Neon City. En daar nog een nieuw nummer van Sandra Maas, 1000 Vlieger. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot een volgende mond maar weer.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Je hoort aan het begin van deze aflevering van The Oldies Project weer een origineel wat later gecoverd zou worden door anderen. Deze keer het origineel van The French Girl, uitgevoerd door het duo Ian en Sylvia. Canadees folkduo dat bestond uit Ian en Sylvia Tyson. Ze begonnen met optredens in 1959. Een vijftal jaar later, in 1964, stapten ze in het huwelijksbootje. Ze stopten overigens met optreden in 1975. Het nummer The French Girl zou verschijnen op een album Play One More, en dat zou verschijnen in 1966. En alle nummers daarop waren door hun zelf geschreven. Het nummer The French Girl zou later nog gecoverd worden door Glenn Yarborough in 1967. Gene Clark met de Gustin Brothers in 1967. Bob Dylan en de band, ook in hetzelfde jaar 1967. The Grateful Dead en Bob Dylan 1987. Het was dan dat tijdens een live optreden. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook deze keer gaan we net als alle andere keren weer verrassen van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig. In de tragiek van de muziek belichten we in het kort het leven van Jan Crutchfield. Oftewel, onder de pseudoniem Jan Fields maakte hij ook platen. En aan onze medepopplaat hebben we ruimte voor Galaxy Lynn. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van Joey Heatherton en Live and Learn.

hoorde Esprit de Corps en If, tussen haakjes, Would It Turn Out Wrong. Engels, een beetje wazige Engelse groep die het nummer zouden uitbrengen op 13 oktober 1972. En het is geschreven en geproduceerd door Dave Milden. Daarvoor hoorde je Dave Barry met het nummer Now Dave Barry. Dat is het pseudoniem van David Holgate Grundy. Afkomstig uit Sheffield is een Engelse rhythm and blues zanger. Met This Strange Effect, geschreven door Ray Davies van de Kinks, bereikte hij in 1965 de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Met The Crying Game haalde hij de vijfde plaats in de UK Single Charts in 1964. Evenals later met het nummer Little Things en Mama in 1966. Hij trad doorgaans volledig gehuld in zwarte kleren op. En Barry treedt nog steeds op, dat natuurlijk in het oldie circuit. Van zijn grootste hit The Strange Effect verschenen coverversies op cd's van voormalig Rolling Stones bassist Bill Wyman en Hoover Phonic. En we begonnen dit trio met Joey Heatherton, Live and Learn, nummer afkomstig uit 1966. Amerikaanse zangeres, danseres en actrice. Haar volledige naam is Davini Johanton Harrington. En eigenlijk was ze meer actrice dan zangeres, want ze trad op in verschillende films en tv-shows. Zo meteen onze tragiek van de muziek, Jan Crossfield, maar dan als pseudoniem voor Jan Fields. Maar eerst maar eens gaan luisteren naar onze instrumentale plaat. En laten we maar een potje gaan rammen op de drums. Hier is Sandy Nelson en Let There Be Drums.

aardig om dit nummer weer eens te horen. Dat is al een tijdje geleden. Nick Bennett hoorde je en Mr. Lonely. Engelse zanger die het nummer uitbrengt in september 1960. En dat bij Columbia Records. Het is overigens de B-kant van de single You Understand Me. En op het nummer wat je hoorde worden de backing vocals voor rekening genomen door de Rita Williams Singers. Terwijl Tony Osborne en zijn orkest voor de muziek zorgen. En daarvoor hoor je de frontline Need You No More. Amerikaanse band die bestond uit Gary Philippett, Dennis Lanigan, James Brewer, Rex Larson en Bill Bowen. We begonnen met onze instrumentale plaat Sandy Nelson en Let There Be Drums. Amerikaanse juist drummer die een van de bekendste drummers van de jaren 60 was. Hij had verschillende hits in de diverse hitparades en bracht meer dan 30 albums uit. Tegenwoordig leeft hij in Boulder City, Nevada en hij blijft experimenteren met muziek, maar maakt dan gebruik van de keyboards en piano. Zometeen onze tragiek van de muziek, een wat onbekende artiest, Jan Crutfield, dat is zijn echte naam. En hij bracht ooit zijn nummer uit onder de pseudoniem Jan Fields. Dat strakjes, eerst mag je gaan luisteren naar deze van de Knickerbockers en Lies.

0: Je hoort onze nederpopplaat in deze aflevering van The Oldies Project. De groep Galaxy Lynn en Long Hot Summer. Groep met onder andere Robbie van Leeuwen, ex-Shocking Blue en Hugo van Haastert op mandoline en zang. Waarin niet de gitaar, maar de elektrische mandoline centraal staat. Galaxy Lynn krijgt een contract bij Polydor en staat met Roxy Music en The Who in de Vliegermolen te Voorburg. Doet ook andere optredens in Duitsland, België en Frankrijk. Vlak na de single Long Hot Summer viel de groep alweer uit elkaar. Was dus helaas geen lang leven beschoren, maar aardig om het nummer weer eens te horen. En daarvoor hoorde je Hermans en Dandy. Ja, je moet het uitspreken als Hermans, want vaak wordt dit uitgesproken als Hermans. Nee, nou, Hermans was een Britse popgroep opgericht in 1963 in Manchester. Oorspronkelijk heette de groep Herman and the Hermits en de groep speelde simpele maar aanstekelijke muziek waarmee veel succes werd geoogst. Een van de bekendste nummers van de groep was No Milk Today, dat werd geschreven door Graham Goldman van 10cc. Hermans bereikte in 1964 de top van de Engelse hitparade met I'm Into Something Good. En in de Verenigde Staten deden ze dat zelfs tweemaal. In 1965 met Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. En in hetzelfde jaar nog met I Am Henry VIII, I Am. In Nederland en België hadden 7 platen van Hermans de Veronica Top 40. Nou, daarvan haalde er 2 de top 10. No Milk Today, de hoogste notering daarvan was een eerste plaats. En Dandy, het nummer wat je hoorde, dat trouwens geschreven was door Ray Davis van de Kings. En ook door de Kings op de plaat is gezet. Nou, de Kings die bereikten een nummer 3 notering daarmee. Nou, in hun glorietijd was de samenstelling van de groep als volgt. Herman, zijn echte naam was Peter Noon, zang. Derek Lackenby, gitaar. Keith Hopwood, gitaar. Carl Green, basgitaar en Barry Whitlam op drums. Ik wil er nog bij vermelden dat in het eerste jaar van 1970, dus 1971, eigenlijk de groep alweer uit elkaar viel. We begonnen dit trio met The Knickerbockers en Lies. Doet me denken aan die kleding die ze vroeger droegen. Weet je wel, net tot over de knie en dan een paar van die lange sokken eronder. Amerikaanse garage rockband die actief waren tussen 1964 en 1970.
1: Dit is The Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Jan Crutchfield of Jan Fields was een Amerikaanse muzikus. Hij was zanger en wordt vooral herinnerd als songwriter van country muziek. Crutchfield volgde zijn broer Jerry aan het begin van de jaren 60 door ook van Kentucky naar Nashville in Tennessee te verhuizen. Zijn broer ontwikkelde zich daar tot een vooraanstaand producer en muziekuitgever. In de jaren 60 bracht hij zelf enkele singles uit en daarnaast schreef hij liedjes alleen en samen, zoals met zijn broer Jerry, met Joe Allen en verschillende anderen. De ster Farron Young had 3 hits die door Crutchfield mede waren geschreven, namelijk Down by the River, We've Got Something in Common en This Little Girl of Mine. Deze laatste werd ook opgenomen door Ferlin Husky en enkele andere artiesten. Patty Como die had een kleine hit met Dream On Little Dreamer in 1965 van zijn hand. En de countryster Jack Green had een nummer 1 hit met zijn nummer Statue of a Fool. En dat was in 1969. En ook dit nummer werd verschillende malen gecoverd. Lee Greenwood nam meerdere nummers van hem op, zoals She's Lying, Going, Going, Gone.

0: Nelson en Gary Rogers. Kenny Rogers, sorry. Daarnaast waren er nog tal van andere artiesten die zijn nummers op de platen zetten. Zoals Barbara Fairchild, Barbara Mandrell, Ray Price, Charlie Pride en Tanya Tucker. Kurt Field overleed in november 2012 op 74-jarige leeftijd in het St. Thomas Hospital in Nashville. In de tragiek van de muziek, James Crutchfield en Mr. Puppeteer.
1: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

hoorde Stef Zwoeke en Oh What a Lovely Day. Zwitserse zanger van Joodse afkomst die met zijn ouders vluchtte voor de nazi's. In 1963 bracht hij onder de pseudoniem Steve zijn eerste plaats uit. Het nummer wat je hoorde kwam uit in 1967. Een paar jaar later zou hij een opnamestudio bouwen in de Zwitserse plaats Biel. Al waar hij opnames maakte voor andere artiesten uit de pop- en jazzwereld. Daarvoor hoorde je de First Gear en Leave My Kitten Alone. Oorspronkelijk werd het nummer uitgevoerd door Little Willie John. En dat is geschreven door Little Willie John zelf, Titus Turner en James McDougall. Er bestaan verschillende covers van, zoals die van de Beatles, de Detroit Cobras en ook Elvis Costello had het op zijn repertoire staan. We begonnen dit trio met de tragiek van de muziek Jan Crutchfield, of Jan Fields, wat jij wilt, en Master Puppeteer. Je weet het, jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er vier voor je op een rijtje heb staan. Ricky Nelson, The Bystanders, Julie Driscoll. Maar eerst deze van The Beezers, jawel, en Blue Beat.

Je hoorde Ricky Nelson en It's Late. Zijn echte naam is overigens Eric Hilliard Nelson, Amerikaanse zanger. Als kind trad hij op in de televisieserie The Adventures of Ozzie en Harriet van zijn ouders. Zijn vader, Ozzie Nelson, was orkestleider en zijn moeder, Harriet Hilliard, was zangeres. De paar was succesvol sinds de hit Dream, A Little Dream of Me, en dat in 1931. Zijn zoon is een van de eerste 10 sterren in Amerika en in 1957 nam hij zijn eerste plaat op, een cover van I'm Walking van Fats Domino. In de jaren daarna werd hij erg populair en in eind jaren 50, begin jaren 60 verkocht alleen Elvis Presley in de Verenigde Staten meer platen. Andere bekende hits van hem zijn Hello Mary Lou, Traveling Man en Poor Little Fool. Aardig om dit nummer It's Late eens te horen. Daarvoor hoorde je de Bystanders en 98.6. Het nummer is geschreven door Tony Powers en George Fischoff. De Bystanders was een rockgroep afkomstig uit Wales. En ze brachten in totaal 8 singles uit. Het nummer 98.6 was een cover van zanger Keith. En het zou een 45ste plaats bereiken in de Engelse hitparade. En dat was in februari 1967. En daarvoor hoorde je Julie Driscoll en Wheels on Fire. Britse zangeres die in de jaren 60 enige hits had. Toen ze jong was, zo gaat het verhaal, was Driscoll al een bekende in de Londense club. Ze regelde de fanclub van de Yardbirds. En het was hun manager die Driscoll aanmoedigde zelf een muzikale carrière te beginnen. Driscoll maakte in 1965 en 1966 deel uit van de band Steam Packet. Samen met onder meer zanger Long John Baldry, toetsenist Brian Auger en Rod Stewart. In augustus 1966 nam die band deel aan het jazzfestival van het Belgische Comblain Latour. In 1968 scoorde zij als lid van Julie Driscoll, Brian Auger en The Trinity een wereldhit met een nummer wat je hoorde, dus Wheels on Fire. Later brachten zij enige solo-singles uit, maar die hadden helaas pindakaas weinig succes voor haar. Julie Driscoll is getrouwd met de jazzpianist Keith Tippett en noemt zich na haar huwelijk ook Julie Tippett. We begonnen met The Beezers en Blue Beat, een nummer dat afkomstig is uit 1964. Het Cyril Stapleton Orchestra samen met Jimmy Nicol, de Tex Joe Moretti en Johnny Kitts. Nou, die vocalen die werden voor rekening genomen door Chris Farlow. Dat is zeg maar een beetje een probeergroepje van die heren. Hey, tot zover weer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je een beetje van genoten hebt. Zo niet, laat het ons weten via info@theoldiesproject.nl. Breng ook eens een verzoekje aan onze Facebookpagina, facebook.com/theoldiesproject. Ik heb er minimaal nog eentje voor je. En dat is een hele leuke deze, zeer bekend. Kiyo Sakamoto. We gaan even Japans leren met Sukiyaki. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dag!

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

en het klein. Maar een leuk cafeetje, daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje, dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

U luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

0: dat is dan €88,25.
1: Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

tanken, zeggen ze. Dus we hebben al een goede 5 kilometer erop zitten deze morgen. Dus ja, we zijn weer lekker bezig, als u mij vraagt. Zo bijzonder gezellig als je erbij bent. Het is woensdag, het is het midden van de week. En ja, we gaan de week weer in 2 hakken natuurlijk. We hebben weer een heleboel goede, lekkere muziek voor je klaarstaan natuurlijk hier in de lunchbreak. En dit is er zo eentje, en raad wel. Hier zijn de Animals uit de jaren 60. And don't be, let me misunderstood.

misunderstood. Inderdaad, terug even naar onze eeuwige jeugd natuurlijk, hè. The Animals en dit allemaal met hun... Don't Let Me Be Misunderstood. Ja, we staan me niet vergeten natuurlijk, hè. Inderdaad, niet. Eeuwige jeugd bestaat niet, maar je kunt je wel jongen houden. She was

Inderdaad, een lekkere van Phil Oakley en Roger Moroder. Ken je wel, hè? Ja. En Together in Electric Dreams. Together in Electric Dreams, ja. Klein beetje actueel, ja. Articuleren, zo is het, ja, inderdaad wel. Woensdagmiddag, ja, tijd om te sporten misschien wel deze namiddag. Je weet maar nooit met de kindjes of zonder de kindjes en met de hond erbij en allemaal. Dat kan allemaal natuurlijk. Zo direct ook nog de onvergetelijke song hier in de lunchbreak natuurlijk. Hier is Eurythmics en Sweet Dreams Are Made of This.

Inderdaad, als je niet meer aan je oren hebt geraakt, wel, dan doe je maar gewoon oh, wow, wow, wow, wow, wow. Zoals de mannen van, of zoals Womack en Womack natuurlijk, en Teardrops. Zo gaat het plaatje natuurlijk ook wel vol geraken. Onze onvergetelijke hit voor vandaag trouwens hier in de lunchbreak deze woensdag. Dat is Womack en Womack en Teardrops. Als je aan tafel zit smakelijk eten, moet je nog beginnen eten zoals ik wel. Dan kun je ook natuurlijk lekker naar de lunchbreak blijven luisteren. En ja, natuurlijk beginnen dromen van mooie dagen die eraan komen. En ja, de zomer die eraan komt. Hier zijn de Guys and Dolls.

Inderdaad. Ja, ze hebben ooit meegedaan voor het Songfestival natuurlijk voor de UK of voor Engeland natuurlijk. The Guys and Dolls en dit al met hun Love It's Rain. Ik heb er hier nog eentje klaarstaan voor jullie vorige de hitste nieuws van toen. En daarna krijg je natuurlijk weer deel 2 van de Lunchbreak op je radio. Ken je deze nog uit die tv-serie? Hier is Margaret Sangana en We Are Growing.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News van Toen. We gaan terug naar 1981. 89, ja, inderdaad wel. In 1989 vindt de eerste MTV Unplugged sessie plaats. Het is de bedoeling dat bekende artiesten hun muziek onversterkt ten horen brengen op de Engelse TV. De Engelse band Squeeze bijt de spits af. Hier zijn ze, Squeeze, en dit allemaal met hun Cool for Cats.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

En we hebben nog steeds onze ritten voor deze week natuurlijk, hè. Inderdaad wel. Somber, en dit allemaal met zijn home wrecker. Goedemiddag, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak deze woensdagmiddag. En ik heb gezien, bij ons zijn het frietjes deze middag. Dus lekker buikje volledig dan straks. Hier is Golden Earring en Weekend Love.

0: Nu, ik weet het niet meer juist of ze nu dochter en moeder was of wat het twee zussen waren. Nee. Ik heb het allemaal over The Judge natuurlijk en dit allemaal met geen Why Not Me. Ja, ik zou het niet weten. Lunchen doen we nog tot 1 uur hier deze dag hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. En dat waren dus, zoals gezegd, The Judge.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiest en onze LP van de week. Hier is Barry White. And let the music play.
2: Long ago, everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

Inderdaad, morgen en vrijdag goed hem nog eens voorbij komen. Natuurlijk als artiest van deze week natuurlijk Barry White en Let the Music Play. Wat zullen we hier anders doen dan muziek spelen natuurlijk. En dat allemaal hier in de Linsbeek tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen als het ware van de branding van de Noordzee. Hier is Katharina and the Waves. En hey, Walking on the Sunshine. Ja, inderdaad, wel is wel leuk moet ik zeggen. Ik heb het deze morgen ondervonden, ja. Vraag maar wat ik ga doen wanneer het begint te regenen.

0: Inderdaad, Catharina en Waves heeft heel veel liedjes gemaakt over de zon. Onder andere ook deze natuurlijk en Walking on the Sunshine. Ja. Zoals ik even op de klok heeg, wel, dan is het hoog tijd geworden om onze toetjesplaat te draaien vandaag. En dat is Modern Talking geworden. En dit allemaal met een Sherry Lady. Ja, inderdaad wel. En Catharina die kreeg er maar niet genoeg van natuurlijk. Hè. Ja, wat had je gedacht? Dus onze toetjesplaat, tijd geworden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Tot morgen, bedankt om te luisteren. En veel luisteren met de collega's. Hè. Bye bye.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Sta in de fik. Zeker een vrijwillige brandweerman, toch? Laat vooruit. Dat was Jimmy Gulstrup uit 1975 en I'm on fire.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans Wees welkom.

Het was de opvolger van Vamos a la Playa. Het was Rui Guerra. Gouden zomerse tijden, zou je zeggen. Ja, inderdaad. De zon die schijnt zo eens maar uit je radio. Het gaat allemaal heel spontaan. En dat met lekkere muziek uit de voltooid verleden tijd. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Marie Merriam, ik meen dat ze ook nog gewonnen in 1977. En weliswaar het Eurovisie Songfestival, lieve luidjes. Van lieve Lotje en van Hoitje. Zometeen vanuit het theater. Een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst Robert Gray. I can hear

0: Middle of the Road Show. Daar was hij weer, hè? Robert Gray en zijn band, oftewel de Robert Gray Band en Why Next Door. Lekker terug.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Als je de oudere generatie vraagt van, nou, wat dacht je van vroeger? Wordt vaak gezegd, vroeger was er alles beter. Nou, was het wel zo? Peter Hudemeijer.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Hè? Hey!

was Happy Children van P. Lion. Daarvoor een hele fijne van achter de keukengordijnen. Maar vroeger was alles beter. Nou, dat wordt gezegd dus, hè. Inderdaad, het was Peter Wiedemeyer, luisteraars, op Jong Radio. En dit zijn de

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Waar heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig. It's gonna be kinda right tonight.

In de jaren 80 bestond er nog helemaal geen AI. Hè, toch? Je hebt een fake baby. Hoe moet ze er nog niet uit hebben gezien in die tijd? Nou, wellicht zong die in 1987 uit ervaring. Het was Alexander O'Neill. Terug via de bekende lange palen en digitale kanalen. Dit is de middel van Roadshow op je radio. En ja, goed, we gaan even een tranentrekker draaien. Misschien zeg je de naam nog wel wat. Randy Van Bomer. Met zijn mooie song, Just When I Needed You Most.

Bolland en Bolland uit Holland. Nou, die liepen aardig vol met die gasten, hoor. Oh, waar komt die vandaan? Uit Oostenrijk, hè? Oostenrijk, Leute. Jawel, Leute van Leute. Dat was Volko en Rock Me Amadeus in de middle of the road show. Och, wat vreselijk leuk dat je erbij bent. En dat je er volhoudt en met een soort fotografische werkjes uit het grijze verleden.

0: Wat een artiest, hè? Wat een held was dit. Ja, hij staat niet meer stil, hè?
1: Nee, echt niet.
0: Hij was de drummer van Kajak in de jaren 70. Eind jaren 70 dacht hij van, goh, doe nog even lekker solo. Max Werner. Oeh, is het jouw radio vandaag gewoon leuk? Heb je een transistorradio? Ook gezellig natuurlijk. Even het sprietje eruit. Lekker luisteren.

Mooi hè? 1978, dat leek gisteren. Wat een plaatje zeg. Heerlijk zeg het afgelopen uur. Don Williams en You're My Best Friend. Terug op de radio. Met zoveel andere klanken ook het afgelopen uur. Vrienden, tot zo.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, luister je wederom een uurtje met ons mee, want je uurtje de Muziekfabriek, die gaat weer lekker van start.
3: Ron van der Steen.
2: Daarom snel van start met de eerste drie liedjes. En de eerste is een lekkere rauwe ouwe. Luister naar de Tramps.
4: Deze is van lang geleden.

0: Zo aan het begin van een uurtje de muziekfabriek. Drie stevige liedjes met als laatste een Nederlandstalige van Bluff. Het is terug te vinden op het album Alles Blijft Anders. Hou vol, hou vast. En dat is een zeer goed uitgangspunt voor dit leven. In het midden zat David Guetta met medewerking van Chris Brown en Lil Wayne. En I Can Only Imagine. En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van The Tramps en The Love Epidemic. Misschien is er behoefte om meer te weten te komen over de muziekfabriek. Nou, kijk af en toe eens op ronvandersteen.nl. Alle vaste ingrediënten, ja, die zijn weer aanwezig. Waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1999.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van de Benga Boys met We're Going to Ibiza. Deze Nederlandse dance act scoorde tussen 1997 en 2000 zowel in Nederland als daarbuiten grote hits. In 2010 maakte de groep een comeback. De muziek van de Benga Boys valt onder het genre dance, eurodance en eurohouse. Hun eerste single was Parada de Titas en verscheen in de zomer van 1997. Pas na enkele singles werd duidelijk dat Wessel van Dieper en Dennis van de Driessen achter de naam schuil gingen. De vocale partijen werden niet echt gezongen door de dansers in de videoclips en op het podium. Het grote succes kwam met Up and Down, dat in het voorjaar van 1998 de top 10 haalde. Hetzelfde gebeurde met de singles We Like to Party en Boom Boom Boom Boom. Al zijn de opbouw en het ritme van de drie nummers bijna identiek. In 1999 en 2000 wonnen de Benga Boys tweemaal zowel de exportprijs van Konamis voor de verkoopsuccessen in het buitenland als de TMF Awards voor het beste dance act. Het nummer We're Going to Ibiza stond toen al 7 weken in de hitlijst. Weliswaar op nummer 2, maar een week eerder was dat op nummer 1.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van René Vroger met Crazy About You. Hij groeide op in de Amsterdamse wijk De Jordaan. Zijn vader Jan had een café in de Staatsliedenbuurt. Net als zijn muzikale ouders, die optraden als het duo Jan en Mien, begon hij als kind al te zingen in het café van zijn vader. Als jongeman won hij een talentenjacht en als prijs mocht hij meedraaien met Tette Braak en Mini en Maxi. In 1979 mocht hij op kosten van zijn vader zijn eerste stappen zetten in de platenindustrie. En nam hij zo het eerste liedje op, getiteld Disco à la carte. Daarna ging zijn carrière in een stroomversnelling en is hij nog altijd een van de populairste artiesten van Nederland. Na zijn concerten ging René Vroger eind 2005 met zijn nieuwe tour Pure Amour weer de theaters in. En sinds 2005 vormde hij samen met zijn collega's de gelegenheidsformatie De Toppers, waarmee hij veel succes heeft en jaarlijks optreedt. Met de single Crazy About You scoorde hij een bescheiden hitje. De allerhoogste notering was een 13e plaats. Het nummer stond die week op nummertje 20 en kwam van 26. En dat voor 2 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar week 19. Oftewel 8 mei 1999.
1: Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
2: Up the sound system, 'cause we're going to...

Heb je een beetje de conclusie kunnen trekken tussen die van René Vroeger, Crazy About You, en die van de Benga Boys, We're Going to Ibiza? Nee, of wel? Ja, natuurlijk, je hebt gelijk. Beide het nationaal product, en ook dat wordt niet vergeten in een uurtje de muziekfabriek. Fijn dat je nog steeds luistert. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic en de Appaat. En natuurlijk nog heel veel muziek.

0: got to hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
1: Wat mij betreft zeer boeiend tot de laatste noot. Ik ga je straks vertellen wie het is. Maar ik ga eerst de jukebox voor je induiken. En ook deze keer is dat weer een zeer opvallende artiest.
2: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
1: Honeybus was in de jaren 60 een opgerichte popgroep. Ze werden bekend met hun Britse top 10 single I Can't Let Maggie Go. Wat de groep een tournee opleverde door Europa.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: Het geluid van Honeybus vertoonde volgens sommige critici veel overeenkomsten met die van de groepen als Rubber Soul en die van de Beatles. Echter heeft Honeybus nooit het commerciële succes bereikt als vele andere kunstenaars van die tijd. Het nummer I Can Let Maggie Go bereikte nummertje 8 in Engeland en stond in Italië en Nederland meerdere maanden in de hitlijst. Verder werd het nummer gebruikt voor een tv-reclame. Het product was een afslankmiddel. Sinds de hoogtijdagen kunnen we Honeybus beschouwen als een one-hit wonder. Tijd om onze jukeboxknop eens in te drukken en te luisteren naar dit nostalgische nummer van Honeybus. Hier zijn ze met I Can Let Maggie Go.
2: Jukebox. Jukebox. Classic.

Zowel retro liedjes als recent werk, maar regelmatig duiken we ook het archief in, of onze jukebox in dit geval, en komen dan op de poppen met een liedje als Honeybus met I Can Let Maggie Go.

mag toch hopen van wel, hè? Een goed gevoel bij zo'n uurtje, de muziekfabriek. Je hebt er nog eentje van mij te goed in dit rijtje van drie. En dat is een heel mooi luisterliedje. Ga ervoor zitten en geniet met me mee. Luister naar Joshua Caddison.

0: beer down at Eddie's bar. And Rachel, she's the waitress who wants to be a star.
1: Dit is toch puur genieten, hè? Deze van Joshua Kettison en Picture Postcards from L.A. In het midden hadden we Alabama Shakes en Hold On. En we begonnen met een heel oud liedje, ook weer uit de jaren 80. Een duet tussen David Grant en Jackie Graham en Made It. Straks gaan we nog een rijtje van 3 voor je opzetten. Maar je hebt nog 1 item van mij te goed. En dat is de oude lullenplaat.
2: De Muziekfabriek.
1: Dit keer hebben we te maken met een Colombiaanse singer-songwriter.
3: Oude lullenplaat.
1: Hij werd geboren in 1972. We kennen hem onder de artiestennaam Juanes.
3: Oude lullenplaat.
1: En dat is eigenlijk een combinatie van Juan NS, oftewel van Esteban, wat oorspronkelijk zijn echte achternaam is. Zijn solo debuutalbum Juan Te Bien, wat staat voor Let Goed Op, kwam uit in 2000 en leverde hem 3 Latin Grammys op. Dat was voor beste nieuwe artiest, beste vocal rock solo album en beste rock song. In 2003 verwierf Juanes voor het eerst bekendheid in Nederland en Vlaanderen met de single Adios Lepido, dat een bescheiden hit was. Dit nummer kwam van zijn tweede album Un Día Normal. In 2004 volgde het album Mi Sangre en in 2006 de succesvolle single La Camisa Negra. Dit nummer betekende voor hem een doorbraak in Nederland en groeide dan ook uit tot een grote zomerhit. In Nederland stond het maar liefst 17 weken in de top 10. Na het succes van La Camisa Negra en het album Mi Sangre scoorde Juanes nog een kleine hit met Para Tu Amor. Wij draaien echter de zomerhit La Camisa Negra. Luister naar Juanes.
3: Oude lullenplaat.

0: difunto.
1: En ook muzikaal laat ik het zonnetje voor je schijnen. Juanes was dat met La Gamesa Negra. Stond even centraal als de oude lulplaat. En jij mag er ook eentje aanvragen. Doe dat via rondvandesteen.nl.

0: Plaats het even in context, hè. Don't dream it's over. Nou ja, in dat geval zou ik ook kunnen zeggen, dromen zijn bedrog. Want dit uurtje van de muziekfabriek, ja, zit er zo goed als op.
1: De muziekfabriek.
0: Ik gooi het maar even in de groep. Was het een beetje naar je zin? Heb je het een beetje uit kunnen houden? Heb je een beetje genoten van de muziek? Nou ja, goed. Laten we gewoon in ieder geval lekker aanstaan op dit radiostation. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan. Onder die van Alexander Curley, Hollanders. Lekker nationalistisch. Gevolgd door Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Vrienden en vriendinnen, maak er nog een hele fijne dag van. Wesley voor elkaar. Gegroet maar weer en adios.
2: Als het Nederlands is en goed, dan...

0: op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Dat zijn Dreaming of You, hoor je als eerste in deze afternoon episode met Jesse Green, Nice and Slow zometeen. Ook nog Clouseau, tijdje niet gehoord, Nobelprijs. En dat is nog live ook. En dat heeft hij opgenomen in het Sportpaleis te Antwerpen in 2022. Dus daar gaan we ook lekker beluisteren. We hebben Donnie en Roxanne Hazes ook nog in de speler straks. Met het dekkie open. Dat is leuk. En Victoria, Sad Girl Summer. Veel, veel meer nog. Ja, want ook Dorsey en de Pins. Men like big girls. Oh, het zal. Eerst, zoals ik al zei, Jesse Green, Nice and Slow. Welkom.

Ja, Donnie en Rux en Haas is het dakje open weer. Het is van, nou, dat dakje ging nou dicht, hoor je dit? Boom. Oké, okay, No X, zo heet de band. En Impossible to Love.

0: Africa now. Welcome.
1: Tiny Gutti, door die in de pins met Men Like Big Girls. Hanna mee nu met Ik Ben Niet Meer.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

beste nummers van Ten Sharp. Nederlandse band trouwens. Er zijn zoveel gave dingen uitgebracht. En dat is er dus een van waarvan ik denk van wauw. Maar we doen het nog even verder hoor. Want ik heb ook een hele leuke rollatte discoplaat. Empress, Dying to be Dancing. Chloe Slater met Price on Fun uit 2024. En Paul Carrick ook nog. When you walk in the room. Maar eerst Maroon 5. En This is Love. Welkom.

destijds de debuutsingle van Gerry en Ron. En Little Darling Dance With Me. Little Darling Dance With Me. Maar meer is het ook nooit geworden met ze. Dat is wel eer een spijtige zaak, vind ik. Toch? Ja, maar goed, ze hebben wel airplay gehad bij me. Frank van Kooijen nu met nog een keertje.

0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
3: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. Nee, rechts.
3: Car Classics.
5: Ik rij met je mee.
3: Albumalfabet.

0: ik wel verteld dat we nog bij Tango in the Night waren van Fleetwood Mac. Dat ik niet altijd de hits herkende van de band. Ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld Big Love voor de eerste keer hoorde. En toen had ik zoiets van, wat goed, wat is dit? Toen kwam ik achter dat het om Fleetwood Mac ging. Had ik eigenlijk ook toen ik voor het eerst dit nummer hoorde. Het duurde heel lang voordat ik erachter kwam dat het hier om Fleetwood Mac ging. Maar het blijft gewoon geweldig dit. Tusk, en zo heet ook het album waar het nummer op staat trouwens.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En volgens sommige mensen is dit zelfs het beste album dat Fleetwood Mac gemaakt heeft. Nog beter dan Rumours. Ik vind het een heel erg goed album. Ik weet niet of ik hem beter vind dan Rumours, maar dat ik hem goed vind, dat staat zeker vast. Een van de beste platen die de band gemaakt heeft, zeker zeker. Hey, hartelijk welkom bij onze tracktocht. We gaan weer een reis maken langs de mooiste albums uit de pophistorie. We zijn er al jaren mee bezig. Het is net een wereldreis wat dat betreft. Ook een wereldreis kan soms ontzettend lang duren. Geldt eigenlijk ook voor deze albumtocht. En er zijn steeds meer radiostations die Car Classics uitzenden. Dus er zijn ook een boel mensen die maar steeds met de neus in de boter vallen. Met andere woorden midden in het alfabet of zelfs al bijna aan het eind van het alfabet. Maar als je alles nog een keer wil beluisteren, dat kan. Want de uitzendingen van Car Classics zijn terug te horen op heerdis.at. En ook nog op mixcloud.com. Kan zijn dat ik daar trouwens binnenkort vanaf ga. Maar op Heerdis, daar blijf ik sowieso nog wel even. Dus dan kun je alle afleveringen terug horen vanaf 2021. Want toen zijn we namelijk begonnen met dit albumalfabet. En we gaan er nog wel even mee door. Albums die beginnen met een letter S of met de T. Ze komen allemaal voorbij. Tusk, die hadden we. En we hebben bij de S nog een aantal albums staan die ik nog moet draaien. Ik kwam er zelfs nog achter dat ik nog één plaat er helemaal niet aan had toegevoegd die er wel in had moeten staan. Dus die heb ik op de valreep nog toegevoegd. Daar kom ik in het volgende uur op terug. Maar bij de S vinden we ook Synchronicity van The Police.
2: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
1: S.
0: En King of Pain hadden we nog niet gehad.

Bye bye till the next time. Het is het openingsnummer van het album van TC Metric uit 1981. En dat is ook heel vaak de afsluiter geweest van de concerten van TC Metric en ook van Arno Hintjes toen hij zijn solo carrière begon. Hij heeft het nog lang gespeeld tijdens zijn concerten. Hele rauwe mix zit ik dit. Ook wel heel mooi eigenlijk. Een mix van New Wave, ook wel een beetje blues. Funk zit er ook wel een beetje in. En dat maakt het toch allemaal wel heel erg apart. In ieder geval een mooi experiment van de belpop, want zo werd het in die tijd nog wel genoemd, in 1981. Dit is Elvis Costello. Ook dit is New Wave natuurlijk, hè. This Year's Girl, This Year's

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Nog niet zo heel erg lang geleden werd ik samen met Ronald Giphart bij Radio Veronica. En ik kan me nog wel herinneren dat hij mij toen wel toevertrouwde dat hij totaal niet trok eigenlijk. En als ik dit nummer hoor, dan begrijp ik dat een heel klein beetje. In die zin dat ik dit ook echt totaal geen Ronald Giphart nummer vind. Ik ken zijn smaak wel een heel klein beetje. Die heb ik daar bij Veronica destijds wel leren kennen. En ja, het is ontzettend Amerikaans dit. Heel erg glad, heel veel strijkers. En ja, dat is niet helemaal een nummer dat past in de smaak van Ronald. Maar ik moet wel erkennen dat ik het eigenlijk stiekem toch best wel mooi vind. Deze hit van Toto, Amerikaanse hit vooral, I Won't Hold You Back. Hier in Nederland was het de opvolger van Africa en de derde single, maar het deed niet zo heel erg veel. Maar dat kwam ook omdat iedereen het album al gekocht had, want volgens mij heeft die plaat nog wekenlang op 1 gestaan van de LP top 50. LP top 100. Ja, zoiets staat mij bij tenminste, maar ik kan me vergissen. In ieder geval, het was een groot succes. Dus iedereen die dit nummer wilde hebben, die had de LP al. Goed, dat klopt niet van dit nummer, want dit werd namelijk een grote hit in Nederland. Nummer 1 in de nationale hitparade, nummer 2 in de Nederlandse top 40. Het zat er van het album True Blue, Papa Don't Preach, was er van de eerste single. En zelfs de EO draaide dit, omdat het gaat over een dochter die haar baby wil houden. En dat, nou ja, goed.

0: De intro van de dubber. Maar hoe zat het nou ook alweer? Nou, als je naar de tekst geluisterd hebt, dan hoor je dat het hier gaat over een meisje dat zwanger geworden is. Door iemand die haar, van wie ze ook trouwens officieel houdt. Hè? Ze zegt, ja, we houden van elkaar en we gaan de baby houden. Terwijl haar vader eigenlijk zoiets heeft van, joh, geef dat kind op, pleegabortus. En wat gebeurde er? Jan van den Bos van de Evangelische Omroep vond dat zo'n mooi thema, zo'n goede tekst, dat hij dit nummer voor het eerst draaide bij de EO. De EO-leiding die was het daar niet helemaal mee eens. Dit was trouwens ook nog voor Like a Prayer uitkomen, hoor. En die hebben toen Jan van den Bos, geloof ik, met de zweep behandeld. Ik weet niet meer precies wat er gebeurd is, maar ze waren het er niet mee eens. En daarna heeft Jan van den Bos Madonna nooit meer gedraaid. Helaas. Maar goed, het is een goed nummer en dat is het enige wat telt. Het staat op True Blue, Madonna en Papa Don't Preach.
1: Dit is de Album Top 100.
0: We gaan eens even kijken wat er is gebeurd in de Album Top 100. Een optelsom van alles wat gestreamd is en wat ook verkocht is op CD en op LP. En dan kom je tot de volgende conclusie. Veel nieuwe binnenkomers, veel live platen ook die voor het eerst binnenkomen in de lijst. Zoals de live

0: gevierd, want het is namelijk 25 jaar geleden dat deze verzamelaar voor het eerst uitkwam. Dus het wordt gevierd met een mooi vinyl exemplaar en natuurlijk ook op CD. Ethel Kane met Inbred staat op nummer 62, eerste week. En dan gaan we heel wat hoger naar 40. Daar vinden we een live registratie van Jeff Buckley, live at Olympia. Op 40. Pink Floyd, live from the Los Angeles Sports Arena. April 26, 1975, staat op nummer 37. Dan nog een live registratie van Goni Irving, Zwolle Boot op 36. A Matter of Time, live at Madison Square Garden van Lofi, staat op 32. Op 28, Niall Horan featuring the RTE Concert Orchestra. 28, zei ik het al, ja. Op 25, live from Asbury Park, Springsteen en de E3 Band. En op 19, Outcast Town of Outcast Town van Dame Bob. 17, de soundtrack van Cynthia Erivo, oftewel van Wicked, One Wonderful Night. Ariana Grande is daarop ook te horen. Op 8, Bruno Mars, The Collaborations, dat is een verzamelaar met allemaal duetten. Dan op nummer 7, Zayn met Conor Cole. Op nummer 3 staat Swag van Justin Bieber. Op 2, Fleming, die is nieuw. Samen is leuker dan alleen. En Veel Kleine, Lil Kleine blijft staan op nummer 1. Goed, dat is een hele waslijst. Ik kan niet anders zeggen. Ik ga wat draaien van Dame Bob. Die staat vandaag op nummer 19 van de... Zeg het maar op.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Dat wilde ik horen, dankjewel.

0: Het was wel duidelijk dat de Beach Boys af wilden van dat surf imago. En daarom dat ze het album Surf's Up noemden. Fantastisch album van de Beach Boys. En het titelnummer hoorde je. En er staan nog wel meer mooie dingen op wat dat betreft. Ja, ik vind het eigenlijk wel het beste album van de Beach Boys na Pet Sounds. Dus een aanrader. En we gaan er nog wel meer van draaien. Er staan ook nog een paar leuke nummers op die wat maatschappij-kritischer zijn. Maar eerst nog wat meer surfmuziek. Ja. Als zeg maar, hoe noem je dat? Compensatie. Dat staat op Surfers Choice van Dick Dale. En dat is Deltones. Surf Beat. Uit 1962. Goed te passen om dit te draaien naar de Beach Boys, nietwaar?
1: Oh, yeah.

If You Were There. Het album heet 3 and 3. Is van de Isley Brothers. En het is de eerste plaat waarbij ze met een zessen zijn. Want ze waren daarvoor altijd een trio. Maar toen kwamen er nog wat familieleden bij. En toen waren ze best wel een zes. En dat heeft geresulteerd in een fantastisch album. Er zaten ook nog een paar covers op trouwens op deze LP. Zoals een nummer van James Taylor wat ze hebben gecoverd. Don't Let Me Be Lonely Tonight. Ook Listen to the Music staat erop. Wat je kent van de Doobie Brothers. Sunshine Go Away. Dat is van Jonathan Edwards. En ook Summer Breeze van Susan Croft staat erop. Die ga ik zeker nog draaien. En voor de rest ook nog een paar nummers die ze zelf schreven. Zoals Dead Lady. Die heb ik vorige week gedraaid. Dat is de hit, hè? En The Highways of My Life natuurlijk. Dat nummer met dat iconische piano-intro. Nou, daar kom ik ook nog wel een keer op terug. Dat lijkt me duidelijk. Song to the Siren. Dat is een nummer dat je misschien kent van This Mortal Coil. Maar dit is de originele uitvoering van de vader van Jeff Buckley, Tim Buckley. Staat op Star Sailor uit 1970. Meditatief.

Ja, dit is de originele mensen. Tim Buckley zong to the siren, geïnspireerd door de Griekse mythologie. Je moet dan denken aan de sirenen uit de Odyssey van Homerus. Het gaat over een noodlottige overgave aan een onbereikbare of gevaarlijke liefde. Een fantastisch nummer, veel de malen ook gecoverd. Ja, natuurlijk, die van This Mortal Coil, dat is een heel bekende. Die vind ik fantastisch. Maar ook Robert Plant heeft het al een keertje opgenomen. En ook Brian Ferry, George Michael en Sidney O'Connor. Jazeker. Een heel erg beroemd nummer. En ja, een fantastisch nummer ook van die Tim. En je hoort dan ook gelijk waar Jeff de musicaliteit vandaan heeft. Jeff Buckley. Hè? 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Dat is een beroemd boek. Dat ook in Nederland verkrijgbaar is trouwens. En daar draaien we iedere week weer een album van. Er is één radiostation dat dan de hele week lang van dat ene album nummers draait. Dat is namelijk het radiostation dat met Car Classics begonnen is. En dat item hebben we gewoon meegenomen. Dus dat wordt ook op alle andere radiozenders uitgezonden. Het ice-icoon of zo, de 1001 albums. En dat is dit keer de debuutplaat van The Cars. En dat is vooral in Amerika een heel beroemde LP. Hier in Nederland valt dat eigenlijk wel mee. Er staan een paar fijne nummers op. My Best Friend's Girl, dat is een heel bekend nummer. Of Jesse's Girl, heet dat? Nee, dat is wel een album. Maar wat ook een heel bekend nummer is van dat album, hoewel wat heet bekend, dat is een plaat die het nog heeft geschopt tot steunplaat. Dat bleef het ook bij, want het is namelijk nooit een hit geworden. Frits Spits draaide het wel altijd in zijn avondprogramma, maar dat mocht niet baten. Maar dat vind ik eigenlijk persoonlijk het mooiste nummer van deze plaat. All Mixed Up, dit zijn de Cars. Ice Icon.

Ja, zo eindigt hij echt. Deze plaat, deze murder ballad van PJ Harvey, To Bring You My Love, het derde album van deze zangeres. En ja, ze nam een beetje afscheid van, zeg maar, de punk die ze eerder maakte, of hoe je het ook wil noemen. En dit was dan wat meer een murder ballad. En inderdaad, ook Nick Cave had daar patent op, want die had namelijk een hele grote hit met Kylie Minogue. Dat was ook een murder ballad. En dit was er ook eentje dus. Een hele mooie. En ook een heel erg goed album van deze zangeres. Nou, ik ga nog even een klein stukje draaien van Stationary Traveler van Camel. Toch wel het nummer dat het meest gewaardeerd wordt van dit album door de lezers van de site musicmeter.nl. En nou, daar gaan we in ieder geval een flink stuk van draaien. Mooie plaat ook wel van Camel. Een plaat die gaat over mensen die vluchten van Oost naar West-Berlijn. Ja, misschien komt het ook nog terug dat je weer moet vluchten vanuit Oost naar West-Berlijn. De droom van Poetin. Nou, dat zou het heen. Aan de andere kant van wat dan ook. Hoi.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

0: Dat hij veel geschreeuwd op Stormfront zou het album Alphabet niet hebben gehaald. Maar hij staat er alsnog in, hoor.
1: Car Classics.
0: Want ik draaide die cd van de week thuis in mijn eigen cd-speler op mijn eigen stereo-installatie. Oké, onze stereo-installatie van mevrouw en mij. Ik hoorde hem en ik dacht, staat hij eigenlijk wel in de lijst? En ik kijk, nee, ik had hem er niet ingezet. Waarschijnlijk heeft deze plaat ook niet zulke hele goede recensies gehad. Dat hij het daardoor niet gehaald heeft. Maar ik vind het persoonlijk eigenlijk best wel een goed album van Billy Joel. Niet zo goed als bijvoorbeeld The Stranger. En ook niet zo goed als bijvoorbeeld 52nd Street. Maar wel een goed album. Dit staat er ook op, We Didn't Start the Fire. Hij schreef dit nummer nadat hij een gesprek had gehad met een jonge vriend van Sean Lennon. En die jonge vriend die zei, in de jaren 50 gebeurde er niets. Nou, Billy Joel die heeft dus gereageerd door dit nummer te schrijven. Met daarin een lijst, met daarin opgezond alles wat er in de eerste 40 jaar van zijn leven is gebeurd. Dan moet je denken aan de periode 1949-1989. Al die gebeurtenissen die komen er dus voor in de notendop. Gewoon als reactie. Ik moet wel zeggen dat, hoewel het een groot succes werd, nummer 1 in Amerika, Billy Joel nooit zo erg positief was over het nummer. Hij noemde de melodie verschrikkelijk. En hij vindt het nog steeds klinken als de boor van de tandarts. Ja, nou ja, goed. Ik moet zeggen dat ik dat nog wel vind meevallen, maar ik begrijp wel een beetje wat hij bedoelt. Het is natuurlijk niet representatief voor het oeuvre van Billy Joel, maar toch een goed nummer. En sowieso, naar zeker het album, dat ga je nog wel horen in de komende weken, want ik ga hier nog wel meer van draaien.
1: Car Classics.
0: Een plaat die ook zeker niet mag ontbreken in dit albumalfabet en die bij de letter T staat, is de plaat van Tracy Chapman. En daarvan hoor je nu Baby Can I Hold You. Ook nog opgenomen door Boyzone, maar ja, alweer het origineel wat we gaan draaien vandaag in Car Classics. So.

0: 1975 komt dit album van AC/DC TNT. Dat is heel grappig, want TNT en ook dit Livewire wat je hoorde van dat album zijn later ook uitgebracht op High Voltage. Dat album hebben we ook al gehad. Dus. Jack bijvoorbeeld staat ook op dit nummer, dit album TNT, maar ook op High Voltage. Dus die hebben we ook al gedraaid. Misschien dat ik die nog wel een keer draai hoor in de komende weken. Wie zal het zeggen? Dit is Sheryl Crow.
1: This ain't no disco.
0: Dit is Sheryl Crow, zei ik ook.
1: It ain't no country club either.
0: All I wanna do.

Alsof er een engeltje over je trommelvliet fietst. Hè? Fantastisch nummer. Angel van Montgomery staat op Streetlights van Bonnie Raitt uit 1974. Geschreven door John Prine. Hij nam het zelf ook op een paar jaar eerder. En ik moet zeggen dat deze plaat, deze uitvoering wel gezien wordt als een van de allerbeste covers aller tijden. Ben ik het helemaal mee eens. John Prine zelf ook trouwens. En het grappige is dat Bonnie Raitt en John Prine dit nog steeds wel regelmatig zingen samen. Dus als Bonnie Raitt weer een concert geeft, kan het zomaar zijn dat ook John Prine ten tonele verschijnt. En dat ze dan samen dit duet zingen. Prachtig nummer. Daarvoor All I Wanna Do. En dat staat alweer op de eerste LP-CD van Sheryl Crow. Tuesday Night Music Club. Dat werd een groot succes. De meeste nummers heeft ze niet zelf geschreven van die plaat. Maar later heeft ze bewezen dat ze dat ook heel goed kan op het tweede album bijvoorbeeld. Daar is dat wel duidelijk te horen. Hè? Dan door met het album, het derde album van Harold Melvin and the Blue Notes. Daar staat ook Bad Luck op, dit nummer. Dat ken je wel, hè? Sam Pendergrass, de vocalist. Het album heet trouwens To Be True. Yeah.

0: af en toe is het heel leuk om bepaalde dingen te ontdekken op internet over bepaalde platen. Dit is Bad Luck van Harold Melvin en de Blue Notes met Tandy Pendergrass. En wat ik nooit geweten heb is dat Earl Young de drummer was. En dat die hi-hat die in dit nummer voorkomt, die heel duidelijk de bovenuit hoort komen, dat eigenlijk veel te hard was te hard was gemixt eigenlijk. En ze kregen dat ook niet meer goed. Maar ze hebben het dan toch maar zo uitgebracht. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Alleen uiteindelijk is dat dan wel bepalend geworden voor de disco. Zo kan het soms gaan. Dat wist ik helemaal op internet. Wist ik helemaal niet. Maar wel superleuk om dat te lezen en ook om te vertellen trouwens. Harold Melvin en de Blue Notes, het album wat ze uitbracht in 1975. Dat heet To Be True. En dat is toch wel een van de hoogtepunten van dat album, moet ik zeggen. Leuk om die weer een keer te draaien, nietwaar?
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: Nou, ga er maar voor zitten, want bijna de hele Vinyl 33 is gewoon eerste weeks. Allemaal nieuwe binnenkomers, tenminste bijna allemaal. Op 33 Robert Hersen, Isus Amigos. 32 John Frusciante, To Record Only Water for 10 Days. Jubileum editie is dat trouwens. Hilary Duff, Mine, komt op nummer 31 nieuw binnen. En Bring Me The Horizon, Low Files op 30. Een verzamelaar, het beste van 30 jaar Studio 100 op 29. Daar ben je klaar mee. Excerpts From Outside heet de plaat van David Bowie die we op 28 aantreffen. En de grootste hits van de Kinderen voor Kinderen op 26. 24 is voor Porcupine Tree, We Lost The Skyline. De live uitvoering van Moon Safari van Air, The Athens Concert, opgenomen in Athene, die staat op 23. Op 22 Outcast Town van Douwe Bob. En op 21 de live registratie van Evie de Visser, opgenomen bij het Best Kept Secret Festival. Nummer 19, die is ook nieuw. Mark Knopfler en Emmylou Harris, All The Road Running. Interessante editie, 20 jaar geleden kwam die voor het eerst uit. Muscle Museum EP van Muse op 17. Madonna met The Confessions Tour op 16. 14 is van Fleming, Samen is leuker dan alleen. Op 13, Inbred van Ethel Kane. Kumahe, K3 op 12. 10, Jeff Buckley, Live at Olympia. Dat is de zoon van Tim Buckley die we in het vorige uur nog gedraaid hebben. Dan op 8 Pink Floyd, live from the Los Angeles Sports Arena, opgenomen in 1975. Zayn, Conaco op 7. Op 6 Zwollywood van The Golden Earring. Op 5 Lofi, A Matter of Time, live at Madison Square Garden. Niall Horan met de RTE Concert Orchestra, Flicker op 4. Nummer 3, live from Asbury Park, Springsteen en de E Street Band. Nummer 2, de soundtrack van Wicked, One Wonderful Night, live uitgevoerd met onder andere Ariana Grande en Cynthia Erivo. En wat op wat staat er op nummer 1? Dat is een verzamelaar met de samenwerkingen die Bruno Mars is aangegaan. Dan moet je denken aan dat met Lady Gaga bijvoorbeeld. Natuurlijk met B.O.B. Maar ook met, hoe heet hij ook weer, Mark Ronson. Uptown Funk staat daar namelijk ook op. En die gaan we vandaag draaien. De bovenste beste in de Vinyl 33. Hey.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Jadzy en schreef het toen ze 13 jaar was. En het ging eigenlijk oorspronkelijk over een Vietnam-veteraan. Of althans, het was geschreven voor een Vietnam-veteraan. Hè, waarbij dan zijn geliefde op hem wacht. Maar uiteindelijk heeft ze de tekst wel veranderd en heeft ze het universeler gemaakt. Het is oorspronkelijk trouwens van Roberta Flack. Maar die schreef het niet. Jadzy en schreef het nummer. Maar Roberta Flack die bracht het nog eerder uit dan deze uitvoering van Jadzy en. Terug te vinden op het album Stars uit 1974. Ik heb het zelf leren kennen, dit nummer, omdat ik toen ik jaren geleden, in 1982 ergens, een zangeres moest begeleiden op piano. En dat was dit nummer, dat weet ik nog. Ik was toen zelf 16. Nou, het zou zijn geweest zijn, 19 denk ik, zoiets. En man, ik was toch wel een beetje vliegstof eigenlijk. Ik ben niet door vertellen. Misschien daar zit ze wel. Ja. Dit is ZZ Top van Tres Hombres. La Grande. La Grande.
1: And that takes the time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ik heb al stiekem de single versie gepakt. Weet je waarom? Omdat namelijk als je de cd erbij pakt en je draait vanaf de cd dit nummer, dan hoor je nog aan het begin een stukje Tug of War, waar het nummer op staat. Openingsstuk van dat album, en dat loopt dus eigenlijk een middel meer over in dit nummer. Maar ja, ik dacht bij mezelf, ja, ik had natuurlijk ook die twee nummers achter elkaar kunnen draaien, maar ik denk dat doe ik toch niet, want op de een of andere manier vond ik dat niet zo heel veel toevoegen op de een of andere manier. Maar ik ga Tug of War sowieso ook nog wel een keer draaien van deze plaat van Paul McCartney. Geproduceerd door George Martin en Ringo Starr, die drumde ook nog een keer mee. Dus het was een soort halve Beatle-reunie. In ieder geval hartstikke goed nummer dit, van dat album. Daar staat nog een duet op met Stevie Wonder. Twee duetten met Stevie Wonder zelfs. Zelfs Ebony and Ivory, dat draai ik wellicht ook nog wel. Persoonlijk heb ik dat nooit zo'n heel slecht nummer gevonden. Ook al zal het niet iedereen het daarmee eens zijn, maar dat maakt niet uit.

even vergeten hoe die eindigde. Wat is dit ongelooflijk goed, zegt. Het staat op Super Unknown, muziek van juist Soundgarden. Fell on Black Days is ook nog op single verschenen. En geen hit in Nederlands, maar een ongelooflijk goed nummer. En we gaan er ook uit met een ander heel erg goed nummer van het album. Het 33e album van James Brown, There It Is. Talking Loud and Say Nothing. Nummer dat eigenlijk een soort aanklacht is tegen opportunisten. En ook politici die geen flauw idee hebben wat burgers meemaken in het echte leven. Nou, vind ik een mooie afsluiting. Ik spreek je volgende week weer. Goeie week. Hoi.

0: Nou, dat is mooi, toch? Het waren de Tramps uit 1976. Dat is 50 jaar achterom kijken. Een remixje wat we gedraaid hebben, maar wel met de originele uitvoerders. Dat is altijd een must, weet je. Disco Inferno, daar hadden we het over, over de Tramps. We kennen ze trouwens nog van zingen met The Strings of My Heart. Love Epidemic. The Saturday Night Fever. Ach, en een heleboel andere platen, hoor. Ondertussen hebben we toch de Disco Inferno gedraaid weer om de Music Room te beginnen hier op jouw favoriete radio. Wij gaan de hitparade muziek gaan draaien. Nieuwe muziek dus. Even kijken wat er gebeurd is in België en in Nederland. Wie er verdwenen is. Wie erbij gekomen is. Wie gestegen is. Of wie gedaald is. En we draaien ze allemaal gewoon geshuffeld door elkaar. De een na de ander razendsnel.
1: Your day sounds better.
2: With the Music Room.
1: The best music.
0: On the best station.

0: goed opletten in de komende week, hoor. Dit is een plaat die je veel te horen krijgt. In de komende weken dan alweer, want het is een tipje die we gedraaid hebben. Ze is nog niet te zien in de Gitanades, niet in België, ook niet in Nederland. Algewel, deze Gordo en Reinier Zonneveld, die Reinier, dat is een Hollandse discjockey. Komt ergens uit de buurt van Alphen aan den Rijn. Goed onthouden, Loco Loco.
1: Every day.
2: Every day.
3: All the time.
4: Turn on the power in your radio.
5: This is
6: The Music Room.
5: The best music on the best station.
0: On the best station. Ach, natuurlijk alweer. Dit is de plaat die het goed doet in beide landen. De Bosa. Daar hebben we het over. Dit is Magnetic.

0: Ik zou iets moeten voorstellen van house en disco. Een beetje door elkaar gedraaid en weer. Deze jongens komen uit Noorwegen. Ze noemen zich de Bouwzaal. We moeten eens opzoeken wat het betekent. Kunnen we het in de volgende programma's misschien nog wel even gaan vertellen. Magnetic, zo heet het. En is dat genoteerd zowel in België als in Nederland.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.

0: ga het maar even uitleggen aan de kleine kinderen, hoor. Het F-woord in dit liedje dan alweer. Pommelien Thijs en Mo. Was even gaan spieken in de Vlaamse top 30. Dit staat 80 weken genoteerd, weet je. En daarmee niet de langst genoteerde. Wie dat dan wel is, dat vertel ik u later wel. Blijven luisteren is de boodschap. Pommelien Thijs en Mo in het midden.
1: My radio. More music now.
0: We zijn bezig met The Music Room en daarin draaien we de nieuwe plaatjes alweer. Sam Fender en Olivia Dean. Deze dame staat 3 keer genoteerd in de hitparade, zowel in België als in Nederland. En ze zingt er samen met Sam gewoon

0: Het is een jonge dame uit de buurt van Londen. Dat met een jonge meneer uit de buurt van Tyneside. North Shields, dat is het noorden van Engeland. Dan weer Sam Fender. Die zijn carrière begonnen is eigenlijk in 2017, dacht ik. Is al een tijdje bezig. En dit prachtige duo zingt Rain Me In. Zo in de hitparades in België, Nederland. Oh jawel. Hopelijk hebt u genoten van het mooie weer afgelopen weekend. Waarvoor ze in België dan alweer een extra dagje verlof kregen op vrijdag. Daar was het een lang weekend. Helaas niet in Nederland. Maar het weer was er wel even mooi. Dan hopen we dan Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In.
1: Turn your speakers on.
0: Doen we, zeker weten. We will

0: Het is David Guetta, Teddy Swims en Tones and I, die doorgebroken is in 2019 met de Dance Monkey. Maar dat wist ik al natuurlijk. En zij bengelen ze wat onderaan in de gitparades. Ik denk dat ze volgende week niet meer tot de gitparades behoren met deze Gone, Gone, Gone. Maar dan maken ze wel weer iets anders. Die dan alweer in de gitparades komt, daar zijn we zeker van.
1: Oh my god, now hear this. Now hear this.
2: The most variety of music is right here on
3: The Music Room.
4: Always a better music mix.
0: Gaan we de mooie Zoe op de draaitafel gaan leggen. Hebben ze zo uit de Nederlandse top 40 geplukt. En ze slijt me, Zoe je armen.

0: Nou, ik was er even niet daarnet. Ik was een beetje water gaan doorgieten voor de koffie, weet je. Wordt hier nog op grootmoederswijze gemaakt. Lekkere, heerlijke koffie. Ondertussen draaiden we fresh met KM en Lassa. Bare minimum.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Welcome to
0: our house. Ondertussen, Flemming en Meteor.
2: Lig

Nou, dit is wel heel mooi hoor. Fleming & Meteor. In hun 20ste week notering in de Ultra Top 50 in België dan. Nog maar eens doorgestegen van 5 naar 3. Conclusie van het verhaal. Nederland zit hoog in het vaandel. It's time for a classic. Yesterplay.

0: I just can't make it.
1: Ze hebben een ster gekregen in de Hollywood Walk of Fame in 19... Ik moet even kijken. 2012 was het. Och, jawel. Het was America. Daarvoor moesten we terug in de tijd naar 1975. 51 jaar achterom kijken in de hitparades dan alweer. En Sister Golden Hair. Kan u hem nog meezingen? Nou, ik vind het beter voor u dan voor mij natuurlijk.

0: Nou, dit zijn weer twee superleuke artiesten te samen hoor. Deze Miles met de Niall Horan. Van deze Niall Horan komt er trouwens een nieuw album. Even kijken, op 5 juli dacht ik. Dinner Party. En dat is een nieuwe nummer die ondertussen al binnengekomen is in de 150.
1: Jawel hoor.
0: Het ging hem over drive safe en het had niks met autosturen te maken. I am ready to use. Frank Verhoeven. Here goes. Ik had u verteld dat 80 weken notering niet het langst genoteerde nummer was. Dit is het langst genoteerde in de Vlaamse top 30. 100 weken.

0: Met die 100 weken bedoelde ik, ze staan 100 weken genoteerd in de Vlaamse top 30. Maxim, die we allemaal kennen, met Ganna Meer uit Nederland. Ooit in het voorprogramma van Suzanne, Freek en Ilse de Laar. En dan helemaal solo. Prachtige weer, toch wel.
1: Hello and welcome to the Music Room.
2: Lekkere zomerse klanken op je radio. Come on.

0: In Nederland wordt er hard geknokt. In de top 3 werd je de eerste een paar weken dezelfde. En daarom staat op nummer 3 deze Shakira met Zoo. Ze is Colombiaans. Op 4-jarige leeftijd ooit begonnen met buikdansen. Dat zit er gewoon in het bloed, zo zegt ze.
1: Tijd voor koffie.
2: Hoi, hoi, hoi.
0: Koffie. Nou, deze plaat die doet er nog steeds goed in België. Nederlanders zijn niet meer te zien in de top 40. Vind ik het een beetje jammer eigenlijk, maar een dame met een pracht van een stem. Sienna Spyro.

0: ze komt uit de buurt van Londen, deze Shanna Spire. Eind september moet ze nog 21 worden. Haar eerste EP in 2025 uitgebracht en heet Sink Now, Swim Later. Een pracht van een raad vind ik dit hoor. Moeilijk te verwezenlijken.
1: Welcome to the music room.
2: This is what we do. Play more music. Party's just getting started. No need to go anywhere else. The party's right here.
1: Welcome to the music room.
0: Let's go. Heerlijk aan de koffie zijn we ondertussen. Dit is de plaat die we een week of twee gedraaid hebben al. Hier bij de music room. Baby.

0: We waren hem al een week of twee aan het draaien, deze Baby Rexha met Faithless. Die we nog kennen van Insomnia in 1995, weet je nog wel. Nu is hij binnengekomen in de Nederlandse top 40 en in de Ultra top 50. Nieuw in België, Nederland dus, The New Religion.
1: This is the one. The one for fun and entertainment. The one.
2: Frank Verhoeven.
0: Onder de leiding van Mathieu Terrein, dit is Bazaar. Met twee nummers in de Ultra Top 50 in de Belgische topparade dan alweer. Een nachtje in Amsterdam.

0: kwam uit de buurt van Gent. Ze noemen zich Bazaar onder de leiding van Mathieu Terrein. Een nacht in Amsterdam. Ze kennen ze in Nederland ook, want in 2023 hadden ze het nummer tezamen met Guusje. Blijf nog even hier.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our show. Turn your speakers up.
0: Samber. We kennen hem ondertussen allemaal. Dit is een derde nummer op rij waarmee je het goed doet in de ritmenaders, weet je nog wel. Och, a homewrecker.

0: Het is nog een piepjonge kerel uit New York. 5 juli moet hij nog 21 worden. Dus een Shane Michael Bose. Professioneel beter gekend als Samber. Zijn derde nummer op rij aan de Gimpanades. Home Wrecker. We kennen hem nog van 12 to 12. En Undressed, dat is de plaats waarmee hij zo bekend geworden is hier in Europa weer. En we zijn er zeker van dat we nog vele hits in de Gimpanades te zien krijgen van deze Samber.
1: Always a better music mix.
0: Tuurlijk.
2: The number one.
0: In de beide landen, zowel in Nederland als in België, dezelfde nummer 1. Deze week Alex Warren.

8 weken staat hij genoteerd in België, 9 weken in Nederland. In beide landen staat hij op nummer 1 genoteerd deze week. Beide landen dezelfde nummer 1, dus dat is wel heel mooi. Vinden wij tenminste. Ik ga eruit. Het eerste gedeelte is alweer geschiedenis geworden. Wat gaat het snel, weet je. De Gidparades, dat bekijken we in de Music Room. En daarmee hebben we u een beetje gediend in het afgelopen uur. Dat hopen we dan tenminste alweer. Er is ook nog een tweede gedeelte. En daarin gaan we verder kijken naar de Gidparades van deze week. Knopje op 10 gehouden. Laat de buren gerust meeluisteren. Want er staan nog een heleboel collega's klaar om de betere muziek te gaan draaien. Hier op jouw favoriete radio alweer. Ik ga eruit tot in het tweede gedeelte. De groetjes. Wees ondertussen een beetje lief voor elkaar. Dag.

0: Ik vond het een prachtig nummer om mee te beginnen, hoor.
1: U ook.
0: Ik ben er klaar voor het tweede gedeelte van de Music Room. Ik hoop u ook weer. Draai het volgende knopje gewoon op 10. Laat de buren maar meeluisteren. En meezingen, dat kan ook weer natuurlijk. Even kijken, we hebben de top 40 en de ultra top 50 bij. Alle nummers die erin genoteerd staan. Echt waar. We hebben ook een paar nummers bij waarvan we denken dat ze erin komen te staan in de komende weken. En we begonnen dus met Fleetwood Mac, met Dreams. Fleetwood Mac, die origineel eigenlijk uit de buurt van Londen kwam. Dus ze waren dus Engels. En later Amerikaans geworden door het aantrekken van Lindsey Buckingham. En Stevie Nicks. Zijn ze een beetje Amerikaans geworden. Uit deze periode, die Amerikaanse periode, dan weer kwam deze Dreams uit 1977. Mooi is het. Mooi is het. Straks koffie, maar dat weet je ondertussen al. En wij gaan de gitaarraders gaan uitspitten. U weet wat u verwachten kunt. De nieuwe muziek van tegenwoordig. We brengen u dus terug naar 2026.
2: Dit is uw favoriete radiostation. Oh.

0: voelen het een beetje aan de elleboog. Het is een van de laatste weken dat we kunnen rekenen tot hitparade genoteerd. Milky and Mal Grab. Just the way you are. Een wagen als een koe. Maar ik denk dat we ze volgende week niet meer zien in de hitparades.
1: Lekker een zomerse klank op je radio.
0: Nederlandstalig gewoon genoteerd. Lil Klein.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even fijn.
3: Jacques Chirac.

0: hem over omeletje en vooral over Jacques Chidel. Goed ze erbij kwamen. Lil Kleine, Milo, laat het lukken. Deze week op, zou even moeten kijken hoor, 26, vorige week nog 21. Zijn ze op de terugweg, deze twee jongens met prachtig Nederlandstalig werk hier op jouw favoriete radio.
1: Play more music.
0: Tuurlijk.
1: We are your number one radio station.
0: Het zat eraan te komen natuurlijk. Deze nieuwe van Olivia Rodrigo. We hebben ze leren kennen in 2021, maar later meer erover. Dit is haar laatste nieuwe trouwens. Aardige titel. Drop down.

0: Het zat er dus wel aan te komen, de nieuwe van Olivia Rodrigo. Dat hebben ze leren kennen in 2021. En dat met driver's license, weet je nog. Ze komt uit Californië, daar kan het wel eens heel warm worden, weet je. Oh. Deze jonge dame die heeft ondertussen al 3 Grammy Awards gekregen. 3 Grammy Awards. Ongelooflijk.
1: Now it's time for
2: the music room.
3: Always a better music mix.
1: It's time for music.
0: Oh, jawel hoor. Dit is de nieuwe trouwens van Bruno Mars. Of hij daarmee ook alweer op nummer 1 komt te staan, dat moeten we bekijken de komende weken. Maar je wil het risico wel even nemen. Dat geeft u in de titel van zijn plaat verwerkt trouwens. Moet je luisteren. Gaat u gewoon even zitten. Gewoon relaxed. And risk it all.

0: In de Nederlandse top 40 op 12 stationaire blijven draaien. Bruno Mars. Peter Dean Hernandez, opgegroeid in Honolulu. Ooit begonnen met het imiteren of het playback eigenlijk een beetje van Elvis Presley. Later naar Los Angeles verhuisd. Risk it all.
1: Ladies and gentlemen.
2: Welcome to the music room.
1: Let's go.
0: Let's go. Nederlandstalig op de radio. Deze komt uit Vlaanderen. Camille. OMG. Ik

0: Het is haar laatste, weet je. Come here, ze komt uit Wevelgem. Er gaan kleine vliegtuigjes op en neer, weet je. Moet je maar eens gaan kijken. OMG, zo heette het.
1: Your number one radio. I said

ik ruik de koffie al hoor, jongens. Ach, heerlijk, weet je wel. Heerlijk. Het is Just Day, Jack Sterling John, 3J's, Turn the Lights Off. En, dat is misschien wel een beetje om romantisch te gaan doen. En dan gaan we nu naar de griepen aan. Dus eigenlijk een beetje in Nederland, want daar staan ze een heel hoog genoteerd. Ze zijn nieuw binnengekomen. Oh, Justin Bieber en Nicki Minaj. Zo moet je het eigenlijk uitspreken. En zij hebben het over de beauty.

In België doen ze een re-entry op 38. In de Nederlandse top 40 staan ze ondertussen al op 9 genoteerd. Justin Bieber, Comedy Canada. Ach. En Nicki Minaj, zij is Trinidadiaanse. Vraag het me geen tweede keer. Nou, ze komt gewoon uit Trinidad natuurlijk. En daardoor ben je een Trinidadiaanse. Beauty and the Beat, geen beast, maar beat. Beauty and the Beat, kijken wat ze doen in de komende weken. Turn your speakers up.

0: mustache.
1: Nou, dus Donna en Senna. Donnie en Senna, tenminste dan alweer. Waar blijf je nou? Zijn wij de Nederlandse top 40 gelukt dan weer?
2: God, waar blijf je nou?
1: Nou, ik zou het niet weten. The most famous classic in all the world of music.

0: Hij zou geboren geweest zijn in Algerije, later naar Frankrijk verhuisd. Pierre Grascolas. Het was zijn enige hit, maar heeft bij heel wat groepen invloed gehad. Zoals de Beatles, Jimi Hendrix, Mamas en de Papas. Het was een belangrijke meneer met één hit en het heette, nou, je kunt het al raden, Lady Lay.
1: Hi, this is the music room.
2: Hi, this is the music room.
3: Hi, this is the music room.
4: The music room, and it runs like a train.
0: Tame Impala, ze komen uit Australië. Wij noemen dat the Land of Down Under. Een plaat die net buiten de top 50 gaat vallen volgende week. Want ze staan op 50 genoteerd deze week. Dat betekent na ze wat het einde van de hitparade noteringen. Hier gedraaid in de music room. Dat doen wij alleen maar voor jou. Wel.

0: Uit Australië in Palos, kom uit Perth in Australië, weet je wel. Ze noemen zichzelf een muzikaal project eigenlijk. Nou, zo zou je het kunnen noemen hoor, een muzikaal project. En dat allemaal onder de leiding van de multi-instrumentalist Kevin Parker. We zullen er nog van te horen krijgen, maar deze keer was het gewoon Dracula. Hi.
1: Listen to the music, relax, and have fun.
2: Tijd voor koffie.
0: Tijd voor koffie. Deze kunnen we niet weigeren hoor. Zeker als alle Swifties aan het luisteren zijn, dan moeten we Taylor Swift gaan draaien.

0: Het gaat hem dus over een lichte grootvader eigenlijk hoor. Opa Light.
1: Ja.
0: Dat hebben ze hier net uitgevonden. Het is Taylor Swift, een van de rijkste dames van Amerika. En haar centjes die zijn eigenlijk wel veilig hoor. Want papa was bankadviseur. En mama werkte bij een beleggingsfonds. Dus de centjes die zijn wel in goede handen, denken wij dan alweer. Taylor Swift, Opa Light.
2: Lekkere zomerse klank op je radio.

0: Zomerse klanken noemen we dit hoor. Ja, hè? Er is geen veldje aan de lucht, geen gezeur. Wij zijn aan het bakje bezig ondertussen. Hè? Even links draaien, rechts draaien en een suikertje doen. Justin de Wild. Verleden week kwam hij binnen op 39. Deze week doorgestoten naar 18. In de Nederlandse top 40 natuurlijk. Hoe kan het ook anders?
1: Are you ready for the music?
2: Are you ready?
3: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.

0: af. We zitten erop te wachten wanneer we ze te zien krijgen in de top 50 in Vlaanderen. En zelfs in de top 40 in Nederland. Want in het Franstalige stukje België en Wallonië is Céline Dion met Dansant binnengekomen op nummer 3. Niet binnengekomen op 3. Niet te geloven. Eindelijk terug Céline Dion de radio.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Nou, dat was de poetsvrouw die nog even iets van je voelt. Nou, ze wou nog even iets vertellen. Gewoon Frank Verhoeven op jouw radio. Dit is Harry Styles met zijn American Girls.

De muur is een beetje meegezongen. Nou, je moet het eens proberen hoor. Je wordt er helemaal vrolijk van, weet je. Wij doen het gestaag hier in de studio. Het is af en toe niet aan te horen, want bepaalde collega's die kunnen eigenlijk helemaal niet zingen, maar ze proberen het wel. Harry Styles met zijn American Girls. Deze wil ik even laten horen. Ik denk dat het een plaat is die in de komende weken in de hitparades komt te staan. Ik heb het over de nieuwe van Calum Scott. Moet je luisteren. Gaat u zitten. Eternal Love.

0: Ik weet niet hoe we het moeten noemen. Zouden we mogen zeggen, dit is de mannelijke evenaring van Celine Dion. Ach, hij werd bekend door de deelname aan Britain's Got Talent. En dat was in 2015, is al een tijd geleden. We kennen hem van de Roots, waarmee in de hitparade stond verleden jaar, 2024. Caleb Scott met Eternal Love. Als je het mij vraagt, dit is fenomenaal.
1: The radio station that plays you nothing but the best music. Music. The number one.
0: Oh, jawel. Alex Warren. Hij staat er weer op nummer 1 met zijn laatste. Gaan we luisteren. Dit is Fever.

In beide landen staat hij op nummer 1, zowel in België als in Nederland. Alex Warren. En een favorite dream. Het zal wel zijn favoriete droom zijn dan en weer. Denken wij tenminste hier in de studio van de Music Room. Het was het alweer. Het tweede gedeelte van de Music Room, waarin we de nieuwe plaatjes in de lage landen hebben uitgespied. We hebben u laten horen wat erbij gekomen en weggegaan is. Zo zouden we het kunnen stellen. En ook wat we denken. Die in de volgende weken wel eens erin zou kunnen komen. Net zoals die Caleb Scott van daarnet. Ik ga eruit. Een heleboel collega's die staan nog klaar om de betere muziek te gaan draaien hier op jouw favoriete radiostation. Blijven luisteren is dus de boodschap. Hou het knopje op 10 en laat de buren gewoon maar even meeluisteren. Volgende week zijn we er weer met twee delen Music Room. Hopelijk luistert u dan ook alweer. De groetjes en wees een beetje lief voor elkaar.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

Fancy Thornton hoorde je in de Flashback Radio Show. Daarmee starten we vandaag. En oh oh, Falling in Love Again. We gaan meteen even door met Mirko en Meeks. En hier is Dreamer. De lekkerste hits vandaag op je radio. Oud en nieuw, door elkaar heen.

2025 was dat in de Flashback Radio Show. Mirko en Meat en Dreamer. We gaan naar Miss Janet Jackson uit de jaren 80. En hier is Escapade.

Neymar hoor je. The Most was dat, een nieuwe track in de Flashback Radio Show. We gaan even een beetje terug naar de jaren 80. De tijd dat je nog 's nachts naar Radio Veronica kon luisteren. Oh, wat een nacht heette dat programma. En hier zijn de

Oh ja, Meet the Man. Je hoorde Dayton, Dayton de band uit Ohio. Vandaag in de Flashback Radio Show. Dat ruimt allemaal ook nog. Dit waren de drie achter elkaar. We begonnen met Clear en The Thing Continues. Daarachteraan Julian Jonah, nieuwe track, Take My Love. En de rij afgesloten met deze Dayton en Meet the Man. De clubmix hoorde je vandaag. Nu is het tijd voor nieuw werk. Hier is Kevin.

Murder. Hoor je hier Only a Breath Away, de album trekken deze keer. Ze heeft natuurlijk in de jaren 80 ook ontzettende disco-knijters gemaakt. En heerlijke stukjes jazz ook. Patty Austin vandaag in de Flashback Radio Show. Hier is Abe LaMarca. And love is a verb.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarde.

0: DJ Solbiar, Still on the Floor. Het halve levensverhaal komt hier voorbij. Van twee mensen op de dansvloer. Ja, zo gaan die dingen. Je luistert naar de Flashback Radio Show. We gaan back to the 90s. Hier is Escape and Just Kickin' It.
1: Are you ready? Let's go back.

Het blijft toch een beetje een speciale plaat. Een heerlijke vibe van Patrice Isley en I Want You For Myself. Daarvoor hoorde je natuurlijk de Horn Section. Dat kwam uit 1984. Lady Shine. Tijd voor nieuw werk. Tot dan onze korte break. Hier is Chris.

Fatback hoorde je in de Flashback Radio Show. 1985 was dat. En The Girl Is Fine. Hoogste tijd voor Newark. Spannend muziekje erbij. Hier is The Buell. And The Shadow Of Your Smile.

Je hoorde de Brooklyn Players en Got Me Hypnotized, zo is deze track. Daarvoor natuurlijk Alexander O'Neill uit de 80's, What's Missing. En daarvoor The Buell met de laatste hit, The Shadow of Your Smile. Nu gaan we eventjes back to the 80's, Earth, Wind & Fire en Evolution Orange.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouwe Ouwe Club.
3: De Gouwe Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden.

0: Zeker. De eerste single was Anyway You Do It. En die kwam in december 1978 de Engelse hitparade binnen. Met de song My Baby's Baby bereikte de band nog een 45e positie in de hete 100 van Amerika. Daarna hadden we nog muziek van Dance Yourself Dizzy. Althans, nummers als Dance Yourself Dizzy, Liquid Gold. Dan heb ik het over. Of Substitute was ook nog een bescheiden hitje voor ze. Liquid Gold, want daar heb ik dus over. Die scoren absoluut de grootste hit met de plaat die we net draaiden. The Night, The Wine en The Roses. Ja. Yeah. Kan een hele mooie combinatie zijn. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van De Gouden Oude Club. Wij zeggen
1: welkom.
2: Jabba, jabba,
1: De Gouden Oude Club.

0: Geschreven en geproduceerd door Hans Kazan. Grapje. The Loving Spoonful and Do You Believe in Magic. En daarvoor gaan nog Texas uit Engeland.
1: Classic album.

0: Een zeer ondergewaardeerd artiest hier in Europa. Bob Seger, een album van hem, die hebben we gebombardeerd tot...
1: Classic album.
0: Ja, goed zo. Het album heet Stranger in the Night. Het is het 10e album, studioalbum van Bob Seger. Maar het 2e pas met de Silver Bullet Band. Het album werd uitgebracht in mei 1978 en op Capitol Records. Het album bevatte 9 tracks, daarvan ga je de 4 horen. En de eerste heb je juist al kunnen beluisteren. Je hoorde de Hollywood Nights. Ik heet je van harte welkom. We zijn bezig met de Gouden Ouwe Club. En onderweg voor je, Disco. Here's No Shoes.
2: De Gouden Ouwe Club.

0: The Move.
1: Ja, die ontstond eigenlijk uit een aantal bands uit Birmingham. Wacht even, ik moet even iets herstellen. Wacht hoor. Zo, daar zijn we weer. Ja, ik zei het bestond uit een aantal bands uit Birmingham. Waaronder Carl Wayne en The Vikings. En dan dacht je van The Night Riders en The Mayflare Set. Ja, rare titels allemaal. Enkele bekende namen zoals Bivan, Runwood, Jeff Lynne. Nou, die kennen we allemaal natuurlijk van Electric Light Orchestra. En die zaten er ook allemaal in. Ik heb het over The Move, je hoorde. Tonight, 1971. En daarvoor een leuke plaat van New Shoes and I Can't Wait. Ik heet je van harte welkom. We zijn bezig met de Gouden Oude Club. Onderweg voor je, Abel.
2: De Gouden Oude Club.

Een van de lulligste plaatjes uit de jaren 60, maar oh zo leuk. Die Ohio Express en Jammy, Jammy, Jammy. En daarvoor nog Abel en Onderweg. En als je wil reageren op de uitzending van de Gouden Oude Club, kan altijd gouwenoudeclub@gmail.com. Dus gouwenoudeclub@gmail.com voor jouw eventuele verzoekplaat. Terug naar de 83. Een plaat die eigenlijk uiteindelijk alleen maar op 12 inch verkrijgbaar was. Daarna zijn er toch een aantal mensen geweest die hebben een soort single knip versie van gemaakt. Op de andere kant staat The Beach. Wij kiezen vandaag voor The Blue Monday. Hier is New Order.

absoluut een feestplaat bij uitstek. Deze Marianne Rosenberg en Ich Bin Wie Du. En daarvoor gaan we nog New Order en Blue Monday. Classic album. Ja, en voor de tweede maal vandaag een track van het classic album van vandaag. Dat is in handen van Robert Clark Bob Seger. Precies mei 1945, geboren in Dearborn in Michigan. In 2004 is hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En daar kom je niet zomaar, daar heb je toch wel wat verdiend. En in Europa een ondergewaardeerd artiest, maar in Amerika razend populair. Vooral met de Silver Bullet Band. Het album heet Stranger in Town. We hebben al eerder gedraaid Hollywood Nights. Nu tijd voor de andere single. Met andere woorden, hier is Still the Same. Classic album. Classic album.

De jaren 90, 93, BFI. En why not? Yes. Precies. We gaan richting de tijd zijn met een leuke plaat uit de jaren 60. En ik nu wel 68. Ja. Even met z'n allen op die motor gaan zitten. Born to be wild, here's Tamalou.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden.
2: Zo, daar gaan we weer.

0: do you think you are? Maar dit was de Engelse versie natuurlijk. Je hoorde Candlewick Green. Ik heet je van harte welkom, want dit is...
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Dankjewel.
1: Welkom.
2: Jabba, jabba,
1: De Gouden Ouwe Club.

uit ons eigen kikkerlandje, Zen. En uit de musical Hair natuurlijk. En daarvoor nog Nickelback en How You Remind Me. Kindje van harte welkom, we zijn bezig met de Gouden Oude Club. Ken je dit nog? Ja, oké. 1980, Leon Haywood.

0: Classic Elmer.
1: Ja. Dit aantal knopjes in de druk en deed het gewoon niet. Er moet niet tegen me ingaan, hè, jongens. Denk erom, hè. Ik ben de baas. Je hoort het Classic Album, alweer voor de derde maal. Je hoorde in het eerste uur al Hollywood Nights, Still the Same. En dit was All Time Rock and Roll van het album Passenger in Town. We hebben het over Robert Clark Seger, oftewel Bob Seger. Bob Seger en de Silver Bullet Band van het album, ik zei al, Stranger in Town. Het album kwam uit in mei 1978. Onderweg voor je, Sheila en de B-Devotion.
0: Classic Album. Classic Album. De Gouden Ouwe Club.

0: Bang Bang Bang in de categorie Italo.
1: Toch? Ja, ja.
0: Je hoorde, even kijken, wie was het ook weer? Oh ja, natuurlijk, The Riders. Tom, tom, tom, tom, hè. Je wat ouder ga je, gaat dat het daarbovenin niet helemaal goed functioneren meer. En daarvoor nog Sheila and the Bee Devotion en Spacer. Natuurlijk gebaseerd op het prachtige geluid van Chic, Bennett Edwards en Nile Rodgers waren verantwoordelijk voor de productie van die plaat. En de volgende opname die gaan we draaien voor Chris de Boer. Hij vroeg om Procol Harum.
2: De Gouden Ouwe Club.

Dat hebben ze eraf gehaald, hier gewoon de single-uitvoering. Joran Michael Jackson en een Thriller. En daarvoor nog voor Chris de Boer moesten we draaien. Purple Heron met A Wider Shade of Pale. Ik heb er nog één voor, jongens. Even wat gezelligheid.

Tom Higginson, Dave Tirio, Tim Lopez, DeMar Hamilton en Mike Rotondo. Ze waren verantwoordelijk voor het geluid van Plain White Tees, een alternatieve band uit Fiella Park, een voorstadje van Chicago. In 2007 braken ze door met deze plaat Hey There Delilah. Over Delilah gesproken? Dag Ivan. Tom Jones. Terug naar de jaren 60.

0: Mooi, hè? Geschreven door Kenny Rogers. Tot een grote hit gescoord in de Verenigde Staten. Deze We've Got Tonight, het zevende track van het classic album van vandaag. En dat in handen was van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Het album heette Stranger in Town. Ja, ja. Onderweg, een van de laatste plaatjes voor vandaag. Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: De gouden oude club.
0: Hier is Enola Gay.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderd door een complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Petter Tilman. Ik ben voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus wel een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot, mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En Tattoo.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor meester Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. De Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden. En zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: strijders zijn. Deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye,

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

en The Sun Always Shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig. Daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog even de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee, gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Zoals uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davin hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.